0: marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezicht veiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Britse topvocalist Sam Smith brengt je opnieuw kippenvel. De nieuwste single Constant Companion bezingt Sam die ene vertrouwde steun en toeverlaat die altijd aan je zijde blijft. Zelfs in de donkerste momenten. Een emotionele, gelaagde ballad vol ziel en warmte.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Greuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Greuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermeland. De gemeente Land van Kuik overweegt om zelf straatcoaches op te leiden, aldus burgemeester Marieke Moorman. Dit besluit volgt op het beëindigen van het contract met beveiligingsbedrijf WNR, dat niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikte. De gemeente zoekt naar een effectieve invulling van deze functie die hard nodig is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: la joue.
1: Attention, sur la joue. Embrassez-vous. Stop.
2: Bisous.

veux, sur les cheveux.

0: Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

City. She's been 20 years.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Jonge voetballiefhebbers kunnen tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen aan een Ajax-clinic bij EGS 20 aan de Stoottroepenweg 2 in Escharen. De clinic duurt van 9:15 tot 4:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel onder de

motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8 uur en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen 4 euro. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Mantelzorgers in Noordoost-Brabant kunnen dit najaar gratis trainingen volgen over dagelijkse zorgtaken. De trainingen die in oktober, november en december plaatsvinden zijn bedoeld voor iedereen die een naaste ondersteunt. De data en locaties zijn te vinden op de website van Iedereen Zorgt. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermelaand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij de Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plus het is, plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Nou, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.

Britse zanger met die gouden stem, Jamie Miller, is terug met een heerlijk nummer. In Baby Doll bezingt hij de pure, intense bewondering en liefde voor die ene speciale persoon in zijn leven.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file bij de afrit Kerkdriel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Moerdijkbrug 9 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en West 11 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving. Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is. Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 8:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Mantelzorgers in Noordoost-Brabant kunnen dit najaar gratis trainingen volgen over dagelijkse zorgtaken. De trainingen die in oktober, november en december plaatsvinden zijn bedoeld voor iedereen die een naaste ondersteunt. De data en locaties zijn te vinden op de website van Iedereen Zorgt. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermeland. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land komt steeds verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 6 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum 11 kilometer met een kwartier vertraging. A58 naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. A59 van Den Bosch naar het westen, tussen Terheide en Knoopend Zonzeel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N264 van Gennep naar Uden, bij Uden 3 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB. Dat je plezier vindt in de boeken.
0: Ah, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Dichterbij dan je denkt. Yeah,
3: omroep Land van Cuijk. De absolute koningin van de funk en soul, Chaka Khan, is na haar duet met Snoop Dogg terug met een nieuwe fantastische plaat. In haar nieuwste single Curious Subject duikt ze in de spanning en de intrige van een geheimzinnige aantrekkingskracht. Met Chaka's ijzersterke, herkenbare stem en een heerlijke groove pakt ze ook nu meteen weer in.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Cuijk.

Zonneprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, wordt baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Aan een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De langste files in het zuiden van het land staan op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg, 14 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 9 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar in één groot buitenfeest voor kinderen. Vanaf 11 uur tot 5 uur zijn er allerlei activiteiten op Tongelaar en de Tongelaar 12 in Mil. Kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar kunnen onder meer paddenstoelen speuren, appels persen, knutselen, een modderkeuken ontdekken en vuur maken. Ook zijn er activiteiten rond bushcraft, bijen en natuur. Een mooie bestemming voor gezinnen tijdens de herfstvakantie. Voor kinderen vanaf 6 jaar staat op zondag 18 oktober een bijzonder theateravontuur op het programma. Om 2 uur begint de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. Kaarten kosten €18.
1: Dichter bij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Mantelzorgers in Noordoost-Brabant kunnen dit najaar gratis trainingen volgen over dagelijkse zorgtaken. De trainingen die in oktober, november en december plaatsvinden zijn bedoeld voor iedereen die een naaste ondersteunt. De data en locaties zijn te vinden op de website van Iedereen Zorgt. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermeland. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
3: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Een heerlijke dosis nostalgie en frisse nederpop van de heren van IOS, wat staat voor Is Ook Schitterend, in samenwerking met Nienke Leone. In Noorderlicht nemen ze je mee in de betoverende zoektocht naar magische momenten en de warmte die je vindt bij elkaar, zelfs in de koudste nachten, die er binnenkort ook weer aankomen.
5: Ik

0: weekend hield paus Leo XIV een toespraak in het Franse bedevaartsoord Lourdes. De Keukse pastoor Theo Lamers was daar ook dit weekend en liet zich door de woorden en aanwezigheid van de Heilige Vader inspireren.
1: De Lourdes zijn ieder jaar drie bedevaarten in september. En een van die bedevaarten zou ik begeleiden als pastor. Maar het toeval was wel dat vlak daarna bekend werd dat de paus naar Lourdes kwam.
0: Breng jij graag bezoek aan Lourdes? Ik snap dat het een bedevaartsoord is, maar is het een plek die voor jou zelf nog een bijzondere betekenis heeft op een speciale manier?
1: Ja, zeker. Voor mij ligt een stukje van mijn keuze om priester te worden, ligt ook in Lourdes. In de ontmoetingen, in de gebeurtenissen, in de plek. Het is een hele bijzondere plaats waar, wij zeggen altijd, waar de hemel de aarde aanraakt.
0: En deze paus in het bijzonder, heb je die eerder gehoord spreken al?
1: Nee, dit is voor mij de eerste keer dat ik hem live zie en meemaak.
0: Wat voor een indruk heeft deze paus bij jou gemaakt?
1: Tweezijdige, zeg maar. Enerzijds iemand die probeert heel duidelijk in zijn woorden mensen te bemoedigen. Bijvoorbeeld ook heel sterk naar Paul doet in deze tijd op vrede. Tegelijkertijd ook iemand die met een heel diep geloof rondgaat. En dat ook uitstraalt en laat zien. En daarin mensen dan ook meeneemt.
0: Wat was de boodschap van zijn toespraak?
1: De Lourdes is heel bijzonder een plek ook voor de zieken. In Lourdes hebben we, om het zo maar te zeggen, de zieke voorhang op alle andere rolstoelen gaan altijd voor. En eigenlijk wat hij gedaan heeft, is ook om die zieken, de mensen, een boodschap van hoop te geven en troost te geven. Dat ook de moeilijke momenten, het lijden in het leven, gedeeld mag worden. En dat je je gesterkt mag weten, ook in je geloof en in de mensen om je heen.
0: En op wat voor manier heeft hij jou persoonlijk geïnspireerd afgelopen weekend?
1: Het meest indrukwekkende van hem vond ik, er is in Lourdes altijd een lichtproces. Die trekt over het hele heiligdom heen. En de paus heeft zondag die lichtprocessie gelopen. En zijn intensiteit, waarmee hij dat doet, vond ik heel erg mooi. Dat raakt me echt. In alle rust, in alle stilte, biddend, zingend. Hoe hij dat doet als een diepgelovig mens. Als hij zich zo laat zien, is dat in die zin ook altijd een voorbeeld voor anderen.
0: Is er iets uit deze ervaring wat jij meeneemt om zelf in de praktijk te gaan brengen?
1: Zijn woorden inspireren altijd. En uit die woorden haal je ook elementen in je eigen werken. De zorgende aandacht voor de naasten, de mensen die uitgesloten zijn. Kijken waar je verbindingen kunt leggen om mensen bij elkaar te brengen. Om ook op onze manier, al is het maar in het heel klein, in onze eigen families of gezinnen of dorpen te werken aan vrede en verbondenheid. Dat is wel een appel wat blijft bestaan.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen. De files lossen vanaf nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Nederweert en Knoopend Nederheide, 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en Zaltbommel, daar nog 17 kilometer met een half uur oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel, 16 kilometer met een half uur vertraging. Elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Borne en Maastricht, 22 kilometer met een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht, 20 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A29 naar Rotterdam bij de afrit Oud-Beijerland, half uur oponthoud na een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
9: Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de Wetshouder Linderstraat 11 in Wilbertoort. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliana Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. De toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Mantelzorgers in Noordoost-Brabant kunnen dit najaar gratis trainingen volgen over dagelijkse zorgtaken. De trainingen die in oktober, november en december plaatsvinden zijn bedoeld voor iedereen die een naaste ondersteunt. De data en locaties zijn te vinden op de website van Iedereen Zorgt. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. Carnaval in Mil verhuist naar de binnenlocatie Millesweert. Horeca Mil organiseert het gezamenlijke feest daar, na de kou van vorig jaar in een tent op het Kerkplein. Het programma en de artiesten worden later bekendgemaakt. Millesweert wordt de nieuwe locatie voor het carnavalsfeest in Utgermeland. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Vught en Waardenburg 15 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 met daar 20 minuten op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Freenet en SNLR. Kanaal.

0: Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij de Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Nou, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Een heerlijke, krachtige poptrack van onze eigen Nederlandse vocal power. Davine Michel, die in haar nieuwste single Pinky Swear zingt over onvoorwaardelijke trouw, echte vriendschap en beloftes die je nooit mag.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L., alias Bolle Jos, uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties.
7: Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig... van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven... of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 25 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een paddenstoelenwandeling op de landgoederen De Barendonk en Ossenbroek. De wandeling begint om 10 uur en duurt tot ongeveer 12 uur. Verzamelen kan vanaf 9:45 bij landgoed De Barendonk aan de Meelseweg 13 in Beers. Natuurgidsen vertellen hoe paddenstoelen groeien en waarop je moet letten bij het herkennen. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen. Deelname is gratis, maar ook vooraf aanmelden is verplicht. Op zaterdag 24 oktober vindt in de Lambertuskerk in Beers een stukje Beieren plaats. Het Oktoberfest begint om 8 uur en duurt tot 1 uur in de Lambertuskerk aan Kerkveld 2 in Beers. Het programma staat onder meer Stimming met Peter, Benny Solo en Party DJ Tony. Verwacht dus bier, braadworst, dindrels, lederhozen en vooral veel muziek en feest. Het evenement is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een avondje Beierse gezelligheid. Op zaterdag 24 oktober kun je de natuur eens op een hele andere manier beleven tijdens de Nacht van de Nacht. Avondwandeling door en rond de Gasterse bossen begint om 7 uur en duurt tot ongeveer 9 uur. In de agenda staat Hoeve 23 in Gassel als locatie. Het definitieve verzamelpunt wordt na aanmelding bekendgemaakt. De wandeling laat zien hoe bijzonder het donker kan zijn en vraagt aandacht voor lichtvervuiling. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: In de Maasheggen zijn bijna 30 nieuwe banken, fietsrekken en picknicksets geplaatst. Ontworpen in de stijl van het UNESCO-gebied. Het ontwerp, geïnspireerd op het logo van de Maasheggen en een hek, zorgt voor een goede aansluiting bij het landschap. Meer meubilair wordt binnenkort toegevoegd. Mantelzorgers in Noordoost-Brabant kunnen dit najaar gratis trainingen volgen over dagelijkse zorgtaken. De trainingen die in oktober, november en december plaatsvinden, zijn bedoeld voor iedereen die een naaste ondersteunt. De data en locaties zijn te vinden op de website van Iedereen Zorgt. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein 6 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.
6: De Amerikaanse muzikale duizendpoot Beck is terug met een heerlijke meeslepende track. In zijn nieuwe single Disappearing Act neemt hij je mee in een sfeervolle zoektocht naar jezelf en het verlangen om even aan de waan van de dag te ontsnappen. Een sfeervol, gelaagd nummer met die kenmerkende Beck-sound.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Afgelopen weekend hield paus Leo XIV een toespraak in het Franse bedevaartsoord Lourdes. De Keukse pastoor Theo Lamers was daar ook dit weekend en liet zich door de woorden en aanwezigheid van de Heilige Vader inspireren.
1: De Lourdes zijn ieder jaar drie bedevaarten in september. En een van die bedevaarten zou ik begeleiden als pastor. Maar het toeval was wel dat vlak daarna bekend werd dat de paus naar Lourdes kwam.
0: Breng jij graag bezoek aan Lourdes? Ik snap dat het een bedevaartsoord is, maar is het een plek die voor jou zelf nog een bijzondere betekenis heeft op een speciale manier?
1: Jazeker. Voor mij ligt een stukje van mijn keuze om priester te worden, ligt ook in Lourdes. In de ontmoetingen, in de gebeurtenissen, in de plek. Het is een hele bijzondere plaats waar, wij zeggen altijd, waar de hemel de aarde aanraakt.
0: En deze paus in het bijzonder, heb je die eerder horen spreken al?
1: Nee, dit is voor mij de eerste keer dat ik hem live zie en meemaak.
0: Wat voor een indruk heeft deze paus bij jou gemaakt?
1: Tweezijdige, zeg maar. Enerzijds iemand die probeert heel duidelijk in zijn woorden mensen te bemoedigen. Bijvoorbeeld ook heel sterk naar Paul doet in deze tijd op vrede. Tegelijkertijd ook iemand die met een heel diep geloof rondgaat. En dat ook uitstraalt en laat zien. En daarin mensen dan ook meeneemt.
0: Wat was de boodschap van zijn toespraak?
1: De Lourdes is heel bijzonder een plek ook voor de zieken. In Lourdes hebben we, om het zo maar te zeggen, de zieke voorhang op alle andere rolstoelen gaan altijd voor. En eigenlijk wat hij gedaan heeft, is ook om die zieken, de mensen, een boodschap van hoop te geven en troost te geven. Dat ook de moeilijke momenten, het lijden in het leven, gedeeld mag worden. En dat je je gesterkt mag weten, ook in je geloof en in de mensen om je heen.
0: En wat voor manier heeft hij jou persoonlijk geïnspireerd afgelopen weekend?
1: Het meest indrukwekkende van hem vond ik, er is in Lourdes altijd een lichtproces. Die trekt over het hele heiligdom heen. En de paus heeft zondag die lichtprocessie gelopen. En zijn intensiteit, waarmee hij dat doet, vond ik heel erg mooi. Dat raakte me echt. In alle rust, in alle stilte, biddend, zingend. Hoe hij dat doet als een diepgelovig mens. Als hij zich zo laat zien, is dat in die zin ook altijd een voorbeeld voor anderen.
0: Is er iets uit deze ervaring wat je meeneemt om zelf in de praktijk te gaan brengen?
1: Zijn woorden inspireren altijd. En uit die woorden haal je ook elementen in je eigen werken. De zorgende aandacht voor de naaste, de mensen die uitgesloten zijn. Kijken waar je verbindingen kunt leggen om mensen bij elkaar te brengen. Om ook op onze manier, al is het maar in het heel klein, in onze eigen families of gezinnen of dorpen te werken aan vrede en verbondenheid. Dat is wel een appel wat blijft bestaan.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone, omdat het land weigert drugscrimineel Jos L., alias Bolle Jos, uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
10: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: bij EGS20 aan de Stoottroepenweg 2 in Eschagen. De clinic duurt van 9:15 tot 4:00 en is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen een volledige voetbalervaring met trainingen volgens de Ajax-methode onder begeleiding van trainers van Ajax Camps en Clinics. Deelname kost €84. Op woensdag 21 oktober organiseert IVN De Groene Overlaat een lezing met bijzondere titel Onder de motorkap van een boom. De bijeenkomst begint om 8:00 en vindt plaats op de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. Boomverzorger Peter Simons vertelt over de werking van bomen, hun evolutie, groeihormonen, beschadigingen en de invloed van ijstijden. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.
1: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.
2: This generation rules the nation with fresh.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: In de Maasheggen zijn bijna 30 nieuwe banken, fietsrekken en picknicksets geplaatst. Ontworpen in de stijl van het UNESCO-gebied. Het ontwerp, geïnspireerd op het logo van de Maasheggen en een hek, zorgt voor een goede aansluiting bij het landschap. Meer meubilair wordt binnenkort toegevoegd. Mantelzorgers in Noordoost-Brabant kunnen dit najaar gratis trainingen volgen over dagelijkse zorgtaken. De trainingen die in oktober, november en december plaatsvinden, zijn bedoeld voor iedereen die een naaste ondersteunt. De data en locaties zijn te vinden op de website van Iedereen Zorgt. Het aantal fietsdiefstallen in Land van Kuik is in de eerste 8 maanden van 2026 gedaald naar 202, vergeleken met 212 in dezelfde periode van 2025. In Nederland steeg het totaal aantal diefstallen echter met 1,56%. In Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal diefstallen, terwijl studentensteden een stijging vertoonden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden en dat is zacht voor oktober.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: We hebben Nicole Nijenhuis aan de telefoon van MAV 81. Een doordeweekse wedstrijd op dinsdagavond tegen de landskampioen, hè, Kwiek. Een uitwedstrijd ook nog, dus dat was ook nog eens haasten.
1: Ja, zeker. Iedereen moest snel na het werken. Hup, door in de bus richting Raalte. Dus je merkt wel dat is anders de wedstrijd ingaan als gewoon op een lekker zaterdag waar je de hele dag gewoon je kan voorbereiden. Maar alsnog moet je er staan.
0: Ja, hoe ga je zo'n wedstrijd dan in?
1: Ja, je weet natuurlijk dat we wel echt titelkandidaat zijn. Dat het gewoon echt een hele leuke ploeg is. Ook echt om tegen te handballen. We gaan de wedstrijd in met... We gaan stunten, we gaan het gewoon proberen. Anders sta je natuurlijk al 1-0 achter. Ja, dan zie je toch wel het verschil tussen Kwiek en ons. Wij spelen toch net slimmere ballen. Toch een paar keer net dat ene paasje doorspelen. Die ruimte creëren waar wij het soms wel zien. Maar net als een stukje tekort komen... dan laten ze wel zien waarom ze bovenaan horen.
0: Tweede gedeelte van die eerste helft wordt niet heel veel gescoord door beide teams niet. Hoe komt dat dan?
1: Nee, klopt. Ja, bij ons is het, we creëren de kansen, maken ze eigenlijk te weinig af. Dat zie je ook echt op de score. We gaan er rust in met, 6 doelpunten. Dat is gewoon eigenlijk te weinig. Ondanks dat het een beetje getekend is op hoe we de eerste helft spelen. Maar ondanks dat weten we hun eigenlijk ook wel goed terug te halen eigenlijk. Want zo vaak hebben we hun ook niet gescoord. Dus ja, dat laat wel zien dat we het goed doen. Maar ja, de score, het tekent al wel een beetje.
0: En dan die tweede helft. Ben je dan ook al een beetje bezig met de wedstrijd van zaterdag? Ja, je staat dan achter. Laten we niet te gek doen.
1: Nou, we zijn er eigenlijk juist. We gaan nu gewoon proberen. Je staat al achter. Je hebt nog 10 minuten te spelen. We hebben niks met te verliezen. Dus gewoon de afspraken spelen, net dat balletje extra doorleggen. Dat is eigenlijk dan de opdracht die we meekrijgen met ga gewoon je acties aan en let niet te veel op de stand. En richt je gewoon op zaterdag, want dan moet je dan staan.
0: Want komende zaterdag de concurrent, hè, Westlandia, komt bij jullie op bezoek.
1: Ja, zeker. Dus die moeten we gewoon winnen. Dan moeten we er echt staan. We hebben nu een paar wedstrijden gehad waar we ons konden voorbereiden. En dan is Westlandia wel echt een directe concurrent.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
5: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Ado.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verdeliet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De politie onderzoekt een grote groep die mogelijk betrokken is bij recente vernielingen en brandstichtingen in de Heeswijkse kamp in Kuik. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gemeente heeft extra toezicht door BOA's ingesteld, maar spreekt nog niet van een breder probleem. Verdere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde. In de Maasheggen zijn bijna 30 nieuwe banken, fietsrekken en picknicksets geplaatst, ontworpen in de stijl van het UNESCO-gebied. Het ontwerp, geïnspireerd op het logo van de Maasheggen en een hek, zorgt voor een goede aansluiting bij het landschap. Meer meubilair wordt binnenkort toegevoegd. Mantelzorgers in Noordoost-Brabant kunnen dit najaar gratis trainingen volgen over dagelijkse zorgtaken. De trainingen die in oktober, november en december plaatsvinden zijn bedoeld voor iedereen die een naaste ondersteunt. De data en locaties zijn te vinden op de website van Iedereen Zorgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Kuik weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops, hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan, welke afbeeldingen, waar. Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Kuik.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Kuik op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Ja, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: De Nederlandse meester van de feel-good vintage pop, Benny Sings, is terug met een heerlijke, frisse track. In zijn single Love You Me draait het om het pure geluk en de verlossing van weten dat de liefde wederzijds is.

0: Sunprof. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Breda naar Tilburg staat file tussen knooppunt Zitandenbos en Tilburg Centrum West. 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
14: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je om 13:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 8:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De politie onderzoekt een grote groep die mogelijk betrokken is bij recente vernielingen en brandstichtingen in de Heeswijkse kamp in Kuik. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gemeente heeft extra toezicht door BOA's ingesteld, maar spreekt nog niet van een breder probleem. Verdere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde. In de Maasheggen zijn bijna 30 nieuwe banken, fietsrekken en picknicksets geplaatst. Ontworpen in de stijl van het UNESCO-gebied. Het ontwerp, geïnspireerd op het logo van de Maasheggen en een hek, zorgt voor een goede aansluiting bij het landschap. Meer meubilair wordt binnenkort toegevoegd. Mantelzorgers in Noordoost-Brabant kunnen dit najaar gratis trainingen volgen over dagelijkse zorgtaken. De trainingen die in oktober, november en december plaatsvinden zijn bedoeld voor iedereen die een naaste ondersteunt. De data en locaties zijn te vinden op de website van Iedereen Zorgt. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: Afgelopen weekend hield paus Leo XIV een toespraak in het Franse bedevaartsoord Lourdes. De Keukse pastoor Theo Lamers was daar ook dit weekend en liet zich door de woorden en aanwezigheid van de Heilige Vader inspireren.
1: De Lourdes zijn ieder jaar drie bedevaarten in september. En een van die bedevaarten zou ik begeleiden als pastor. Maar het toeval was wel dat vlak daarna bekend werd dat de paus naar Lourdes kwam.
0: Breng jij graag bezoek aan Lourdes? Ik snap dat het een bedevaartsoord is, maar is het een plek die voor jou zelf nog een bijzondere betekenis heeft op een speciale manier?
1: Jazeker. Voor mij ligt een stukje van mijn keuze om priester te worden, ligt ook in Lourdes. In de ontmoetingen, in de gebeurtenissen, in de plek. Het is een hele bijzondere plaats waar, wij zeggen altijd, waar de hemel de aarde aanraakt.
0: En deze paus in het bijzonder, heb je die eerder horen spreken al?
1: Nee, dit is voor mij de eerste keer dat ik hem live zie en meemaak.
0: Wat voor een indruk heeft deze paus bij jou gemaakt?
1: Tweezijdige, zeg maar. Enerzijds iemand die probeert heel duidelijk in zijn woorden mensen te bemoedigen. Bijvoorbeeld ook heel sterk naar Paul doet in deze tijd op vrede. Tegelijkertijd ook iemand die met een heel diep geloof rondgaat. En dat ook uitstraalt en laat zien. En daarin mensen dan ook meeneemt.
0: Wat was de boodschap van zijn toespraak?
1: De Lourdes is heel bijzonder een plek ook voor de zieken. In Lourdes hebben we, om het zo maar te zeggen, de zieke voorhang op alle andere rolstoelen gaan altijd voor. En eigenlijk wat hij gedaan heeft, is ook om die zieken, de mensen, een boodschap van hoop te geven en troost te geven. Dat ook de moeilijke momenten, het lijden in het leven, gedeeld mag worden. En dat je je gesterkt mag weten, ook in je geloof en in de mensen om je heen.
0: En wat voor manier heeft hij jou persoonlijk geïnspireerd afgelopen weekend?
1: Het meest indrukwekkende van hem vond ik, er is in Lourdes altijd een lichtprocessie. Die trekt over het hele heiligdom heen. En de paus heeft zondag die lichtprocessie gelopen. En zijn intensiteit, waarmee hij dat doet, vond ik heel erg mooi. Dat raakt me echt. In alle rust, in alle stilte, biddend, zingend. Hoe hij dat doet als een diepgelovig mens. Als hij zich zo laat zien, is dat in die zin ook altijd een voorbeeld voor anderen.
0: Is er iets uit deze ervaring wat je meeneemt om zelf in de praktijk te gaan brengen?
1: Zijn woorden inspireren altijd. En uit die woorden haal je ook elementen in je eigen werken. De zorgende aandacht voor de naaste, de mensen die uitgesloten zijn. Kijken waar je verbindingen kunt leggen om mensen bij elkaar te brengen. Om ook op onze manier, al is het maar in het heel klein, in onze eigen families of gezinnen of dorpen te werken aan vrede en verbondenheid. Dat is wel een appel wat blijft bestaan.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De minister van Financiën, Eelco Heijne, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen JA21 en PRO lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijne blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar in één groot buitenfeest voor kinderen. Vanaf 11 uur tot 5 uur zijn er allerlei activiteiten op Tongelaar en de Tongelaar 12 in Mil. Kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar kunnen onder meer paddenstoelen speuren, appels persen, knutselen, een modderkeuken ontdekken en vuur maken. Ook zijn er activiteiten rond bushcraft, bijen en natuur. Een mooie bestemming voor gezinnen tijdens de herfstvakantie. Voor kinderen vanaf 6 jaar staat op zondag 18 oktober een bijzonder theateravontuur op het programma. Om 2 uur begint de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. Kaarten kosten 18 euro.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De politie onderzoekt een grote groep die mogelijk betrokken is bij recente vernielingen en brandstichtingen in de Heeswijkse kamp in Kuik. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gemeente heeft extra toezicht door BOA's ingesteld, maar spreekt nog niet van een breder probleem. Verdere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde. In de Maasheggen zijn bijna 30 nieuwe banken, fietsrekken en picknicksets geplaatst, ontworpen in de stijl van het UNESCO-gebied. Het ontwerp, geïnspireerd op het logo van de Maasheggen en een hek, zorgt voor een goede aansluiting bij het landschap. Meer meubilair wordt binnenkort toegevoegd. Mantelzorgers in Noordoost-Brabant kunnen dit najaar gratis trainingen volgen over dagelijkse zorgtaken. De trainingen die in oktober, november en december plaatsvinden zijn bedoeld voor iedereen die een naaste ondersteunt. De data en locaties zijn te vinden op de website van Iedereen Zorgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: We hebben Nicole Nijenhuis aan de telefoon van MAV 81. Een doordeweekse wedstrijd op dinsdagavond tegen de landskampioen, hè, Kwiek. Een uitwedstrijd ook nog, dus dat was ook nog eens haasten.
1: Ja, zeker. Iedereen moest snel na het werken. Hup, door in de bus richting Raalte. Dus je merkt wel dat is anders de wedstrijd ingaan als gewoon op een lekker zaterdag waar je de hele dag gewoon je kan voorbereiden. Maar alsnog moet je er staan.
0: Ja, hoe ga je zo'n wedstrijd dan in?
1: Ja, je weet natuurlijk dat we wel echt titelkandidaat zijn. Dat het gewoon echt een hele leuke ploeg is. Ook echt om tegen te handballen. We gaan de wedstrijd in met... We gaan stunten, we gaan het gewoon proberen. Anders sta je natuurlijk al 1-0 achter. Ja, dan zie je toch wel het verschil tussen Kwiek en ons. Wij spelen toch net slimmere ballen. Toch een paar keer net dat ene paasje doorspelen. Die ruimte creëren waar wij het soms wel zien. Maar net als een stukje tekort komen. Dan laten ze wel zien waarom ze bovenaan horen.
0: Tweede gedeelte van die eerste helft wordt niet heel veel gescoord door beide teams niet. Hoe komt dat dan?
1: Nee, klopt. Ja, bij ons is het, we creëren de kansen, maken ze eigenlijk te weinig af. Dat zie je ook echt op de score. We gaan er rust in met, wat is het, 6 doelpunten. Dat is gewoon eigenlijk te weinig. Ondanks dat het een beetje getekend is op hoe we de eerste helft spelen. Maar ondanks dat weten we hun eigenlijk ook wel goed terug te halen eigenlijk. Want zo vaak hebben we hun ook niet gescoord. Dus ja, dat laat wel zien dat we het goed doen. Maar ja, de score, het tekent al wel een beetje.
0: En dan die tweede helft. Ben je dan ook al een beetje bezig met de wedstrijd van zaterdag? Ja, je staat dan achter. Laten we niet te gek doen.
1: Nou, we zijn er eigenlijk juist. We gaan nu gewoon proberen. Je staat al achter. Je hebt nog 10 minuten te spelen. We hebben niks met te verliezen. Dus gewoon de afspraken spelen. Net dat balletje extra doorleggen. Dat is eigenlijk dan de opdracht die we meekrijgen. Met ga gewoon je acties aan. En let niet te veel op de stand. En richt je gewoon op zaterdag. Want dan moet je dan staan.
0: Want komende zaterdag de concurrent, hè? Westlandia, komt bij jullie op bezoek.
1: Ja, zeker. Dus die moeten we gewoon winnen. Dan moeten we er echt staan. We hebben nu een paar wedstrijden gehad waar we ons konden voorbereiden. En dan is Westlandia wel echt een directe concurrent.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober wordt er flink gelachen in gemeenschapshuis De Willig aan de wethouder Linderstraat 11 in Wilbertoort. De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium, onder meer Jan Volleberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliana Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. Toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Frans van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Henry Geurts uit Mil heeft de kunstroute 2026 gewonnen. Met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafse Weg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd. Met de opening op 2 mei. De gemeente Land van Kuik haalt volgend jaar 8 miljoen euro uit de financiële reserve om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. De politie onderzoekt een grote groep die mogelijk betrokken is bij recente vernielingen en brandstichtingen in de Heeswijkse camping Kuik. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gemeente heeft extra toezicht op BOA's ingesteld, maar spreekt nog niet van een breder probleem. Verdere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is het oponthoud 30 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam is weer vrij na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. Hier nog 20 minuten vertraging. De N277 tussen Kessel en Ravenstein is in beide richtingen dicht na een ongeluk bij Maasbree. En ook de N59 tussen knooppunt Hellegatsplein en Zierikzee is in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk bij Oude Tongen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Kuik weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops, hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan, welke afbeeldingen, waar. Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Kuik.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Kuik op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Ja, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Een achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
3: De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg in het zuiden van het land. Er staan tot nu toe vooral veel korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Een paar wegen loopt het flink vast nu. Op de A16 vanuit België naar Breda bijvoorbeeld. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij knooppunt Galder. De rechterrijstrook is dicht en dit duurt vermoedelijk nog tot 4:30. Het oponthoud is nu bijna 30 minuten. Op de A4 vanuit België naar Rotterdam bij Hogerheide 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is de vertraging bij Dordrecht Centrum een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
7: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
8: Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
10: Omroep Land van Kuik.
11: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: band die regelmatig voorbij komt hier in afslag LVC. R.E.M. and Losing My Religion. En als jij er nog wel in gelooft, dan zou ik zeggen, blijf lekker luisteren. Want boy, wat hebben we een hoop te doen de komende 2 uur. Dit is een nieuwe aflevering van afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Goedemiddag allemaal en welkom op deze donderdag, de 1e oktober 2026, mensen. Ja, we zijn alweer in oktober aangeland. Nog 3 maanden en dan zijn we weer toe aan de oud en nieuw, hè, inclusief vuurwerk, wou ik dan zeggen, maar dat mag niet meer. Dus dan zijn we er ook zeker van dat niemand meer vuurwerk gaat afsteken natuurlijk. Want zo zijn we tenslotte in Nederland, hè. Gewoon netjes aan onze regeltjes houden. Goed, wat hebben we komende 2 uur voor je in petto? Nou, heel veel lekkere muziek voor je onderweg natuurlijk, dat weet je. Daarnaast gaan we kijken in de agenda van het Land van Kuik. En we hebben natuurlijk ook de beurs voor je rond 5:50. Verder het streeknieuws, weer en verkeer. En we gaan ook nog even praten met burgemeester Marieke Moorman. Want van de week hoorde je al het bericht dat de straatcoaches, het bedrijf die dat verzorgde, dat de samenwerking daarmee is beëindigd. En de gemeente overweegt om straatcoaches nu zelf te gaan opleiden. En onze burgemeester die geeft daar wat meer uitleg over. Dat hoor je rond 5:50. Voor de rest heel veel muziek, zoals ik al zei. Dus daar gaan we mee beginnen. Zet je schrap. 2 uur lang afslag LVC.
1: Jan Debe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

Ja, en This Is, zoals die heet inderdaad. This Is What It Feels Like van Armin van Buuren. En die kwam van zijn album Intense. En dat verscheen in 2013. En als je het nog weet, is dat het jaar en ook het moment eigenlijk dat onze koning Willem-Alexander werd gekroond tot koning van het Koninkrijk der Nederlanden. En toen had ze daarna een feestje. En toen stond Van Buuren, die stond daar lekker te beuken en zo, weet je wel. Met zijn DJ-set. Ja, dat ging heel goed. Toen werd dit album gereleased. Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op dit moment één melding maar. En die staat op de N277. En wel tussen kruising Maasbree en kruising Venlo-Roermond. Daar is de hoofdrijbaan gestremd. Dus hou daar even rekening mee als je daar moet wezen. Omroep Land van

Ik nam je mee terug naar 1969. Je luisterde naar Steam en Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Zo heet hij volledig om precies te zijn. En ja, ik heb even de moeite genomen om hem voor je op te knappen. Want ik had hier een versie van, een mono-versie zoals dat heet. Die kwam dus eigenlijk helemaal uit het midden van je luidsprekers. Maar daar was de kwaliteit toch wel een beetje beroerd van. En ik had ook nog een stereo-versie daarvan. Maar die was wel heel kamerbreed stereo. Oftewel, een deel van de instrumenten kwam helemaal van links. En de rest helemaal van rechts. En dat is dan ook niet prettig om daarnaar te luisteren. Zeker niet in de auto. Dus ik denk, we frissen hem even een beetje op voor je. Steam en Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Ja, dat zijn inderdaad goede adviezen. Zometeen Careless Whisper van Wham. Of George Michael moet ik eigenlijk zeggen. Maar eerst kijken we even in de

0: De stand-up comedyavond begint om 8 uur en brengt maar liefst 8 comedians op het podium. Onder meer Jan Vollenberg. Een MC praat de avond aan elkaar. Verwacht herkenbare verhalen, scherpe grappen en onverwachte wendingen. Kaarten kosten €10 in de voorverkoop en €12,50 aan de deur. Muziekvereniging Juliana Haps houdt op zaterdag 17 oktober het jaarlijkse jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur bij Zalencentrum De Posthoorn aan de Kerkstraat 6 in Haps. Dit jaar wordt Erik van den Besselaar vanwege 25-jarig lidmaatschap en Monique Noorbergen vanwege maar liefst 40-jarig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana treden op samen met muzikale gasten uit Alpen en Dreumel. De toegang is gratis, de zaal opent om 7 uur.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En

George Michael hoorde je met Careless Whisper hier in afslag 11 WC, lieve vrienden. En er wordt gefluisterd. Het gerucht gaat, hè, zo heet dat een beetje. Rumor has it dat we zometeen onderweg gaan naar het streeknieuws van 16:30. En dat klopt ook inderdaad. Maar eerst nog even een plaatje van Adele. Rumor has it in afslag 11 WC.

0: Adele op je radio en Rumor Has It, zometeen verder met wat country. Dat moet namelijk ook gebeuren. Ja, zit je nou door me heen? Je durft wel, zeg. Nou. Goed, toen was het afgelopen ook, zeg. Rumor Has It, hoor je van Adele dus. Ik wilde dus vertellen, zometeen gaan we verder met Kane Brown. Beetje country op je radio en fiddle in the band. Maar eerst gaan we even kijken naar het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Henry Geurts uit Mil heeft de kunstroute 2026 gewonnen. Met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafse Weg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd. Met de opening op 2 mei. De gemeente Land van Kuik haalt volgend jaar 8 miljoen euro uit de financiële reserve om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. De politie onderzoekt een grote groep die mogelijk betrokken is bij recente vernielingen en brandstichtingen in de Heeswijkse camping Kuik. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gemeente heeft extra toezicht door BOA's ingesteld, maar spreekt nog niet van een breder probleem. Verdere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A50, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Verder nog 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de N277, de N277, tussen de kruising Maasbree en de kruising Venlo-Roermond. Daar is de hoofdrijbaan versperd. Dus hou daar even rekening mee.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de
5: Avondclub.
4: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: In 2024 kwam die Kane Brown en de Fiddle in the Band. Hoorde je een beetje country en een beetje gitaar erbij. Lekker hoor. Ja, geweldig. Nee, ik ook niet, schat. Geen idee.
1: I just do.
0: Oh, yes! Je luistert naar Alfa LVC hier bij Omroep Land van Kuik met Whitney Houston. Ah, sing it, baby! Oh, yeah! So emotional, hoor je. Dadelijk gaan we nog naar het verkeer kijken ook nog. Dat gaan we ook nog voor je doen. En we gaan ook nog praten met de burgemeester. Dus hou je vast!

0: je hier niet helemaal relaxed van wordt, dan weet ik het niet meer. Dit is de nieuwe single, lieve vrienden, van Waylon, Mind Over Matter. Maar heel eerlijk gezegd is hij niet zo super nieuw, want het is een albumtrack van zijn in 2025 verschenen album The Jumper. Daar staat hij namelijk ook op als track nummer 10. Wel een lekker nummer. En afgelopen zaterdag hebben we hem live zien spelen in Hilversum. Dat was natuurlijk ook leuk met zijn band. Wat een fijne muzikant is dat toch, deze Waylon. Ja, zeker. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie. En dan gaan we zo meteen naar een Franstalige plaat. Dat moet af en toe ook gebeuren van Gérard Lenormand. Dat is ook altijd leuk natuurlijk. Maar eerst kijken we eventjes op de A50. What is happening with the files, de traffic jam? Nou, dat zal ik u vertellen. De confituur, de trafiek. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder nog 4 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan de A59, die is er inmiddels bijgekomen. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. Dan de A73, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En dan hebben we nog steeds de N277. En dat is tussen de kruising Maasbree en kruising Venlo-Roermond. Daar is de hoofdrijbaan verstremd. Hoe heet dat? Gestremd, moet ik wel zeggen. Ja.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. OmroepLVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Voici les clés pour le

0: En voici les clés, oftewel, hier hebben de sleutels.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en nou was het natuurlijk van de week al in het nieuws en ook op onze website te lezen. De gemeente Land van Kuik die heeft de samenwerking met het bureau beëindigd wat de straatcoaches levert, omdat ze niet over de benodigde VOG-verklaringen beschikten en dergelijke. En het is al vaker voorgekomen dat de gemeente samenwerking met een dergelijk bureau heeft beëindigd. Dus de vraag is, hoe gaan we nu verder? Een nieuw bureau inschakelen of zelf straatcoaches op Leiden. Burgemeester Moorman die ligt het een en het ander even toe voor je.
2: De gemeente Land van Kuik moet het momenteel doen zonder straatcoaches. Onlangs werd bekend dat de gemeente het contract met beveiligingsbedrijf WNR heeft opgezegd, omdat hun straatcoaches niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikten. In het televisieprogramma Het Land aan Tafel vertelt burgemeester Marieke Moorman aan presentator Patrick Huisman dat de gemeente na een tweede mislukte samenwerking op het gebied van straatcoaches overweegt om ze in de toekomst zelf te gaan opleiden.
3: We hebben al eerder afscheid genomen van een bureau, om andere redenen overigens. En we hebben ook al een keer ambulant straatwerk gehad. Dat is wat anders dan straatcoaches. We zijn nog wat aan het zoeken hoe je die rol van straatcoaches nou goed kan invullen. En dat hebben we nu dus weer te doen, want ze zijn hard nodig op straat.
4: Ja, jullie hebben het contract met het bedrijf in feite opgezegd die de straatcoaches leverden.
3: Ja.
4: Omdat het niet goed ging met hun verklaring omtrent gedrag.
3: Ja, en niet zomaar een verklaring omtrent gedrag, maar een verklaring omtrent gedrag uit de politiegegevens. Dus dan moet je echt wel wat aantonen. Ja, en dat is echt een eis dat straatcoaches daaraan kunnen voldoen. Want wat doen zij namelijk, en dat is echt anders dan jongerenwerk, zij zijn op straat om op te treden tegen jongeren die overlast veroorzaken. En dan ook signalen van criminaliteit om die op te vangen en te voorkomen dat jongeren afdrijven in die criminaliteit. Dus dan moet je zelf ook goed gedrag zijn.
4: U bent ermee gestopt. Omdat ze dus dat niet op orde hadden.
3: Ja.
4: Maar dat bleek al eigenlijk vanaf het begin zo te zijn.
3: Ja, en daar hebben we ze ook op aangesproken. Want je wil ook zo'n bureau de gelegenheid geven om zich daarop te verbeteren. Nou ja, dat gebeurde telkens niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment zeggen, nu is het klaar, wij zeggen het contract met jullie op.
4: Want dat voor de helderheid, vanaf het begin is 1 januari geweest, toch?
3: Ja, en de eerste signalen van dat het niet op orde was, waren in april.
4: Maar moet u nadat het, ook al is het om andere redenen, verschillende keren niet lukt, niet denken, misschien moet ik ze zelf in dienst gaan nemen, of misschien moet ik eens voor iets radicaals anders de oplossing bedenken? Want zo gaat het niet.
3: Nee, nou, die vraag van zelf mogelijk straatcoaches gaan opleiden en op straat zetten, die ligt ook serieus op tafel. Dat gaan we nu ook verkennen. Je leert ook hè, van zo'n aanbestedingstraject met bureaus. Dus we gaan nu kijken van wat is nou een goede manier om die straatcoaches weer snel aan het werk te krijgen.
0: Je hoorde Patrick Huisman in gesprek met Marieke Moorman, onze burgemeester. In het Land aan Tafel TV was dit. En het Land aan Tafel Radio is er morgenmiddag weer. En dan wel tussen 4 en 6 hier bij Omroep Land van Kuik. Dadelijk na de klok van 5. Dan gaan we verder met het tweede deel van Afslag LVC. Na het nieuws en de boodschappen heb ik nog meer muziek voor je. We gaan nog naar het streeknieuws kijken. We kijken naar weer en verkeer, de agenda en de beurs. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks meer? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu ruim 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het rijdt vooral langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Voorbij Geertruidenberg is het op onthoud 20 minuten. De andere kant op de A27 van Utrecht naar Breda, ook 20 minuten oponthoud vanaf Lexmond. De A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef, een kwartier vertraging. En verder is de N277 tussen Kessel en Ravenstein in beide richtingen dicht bij Maasbree. Dat komt door een ongeluk en dit duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
5: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
10: Omroep Land van Kuik.
9: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Johnny, zo heette deze plaat. En daarmee komen we aan in het tweede uur van Afslag LVC op deze 1 oktober 2026. Hier bij Omroep Land van Kuik. Goedemiddag, welkom als je net inschakelt. Mijn naam is Jan Deben. En tot aan de klok van 6 uur probeer ik je nog op een prettige manier mee te nemen van je werk naar huis toe. Hè? Ja, of misschien de andere kant uit. Ligt een beetje aan wat je nog allemaal te doen hebt. Wat wij nog te doen hebben in dit uur in ieder geval, het is dat we naar het streeknieuws gaan kijken. We hebben de agenda nog voor je. Weer en verkeer gaan we nog even een beetje doornemen wanneer dat nodig is, zodat je actuele informatie krijgt daarover. En we hebben rond 5:50 natuurlijk nog de beurs. En voor de rest veel muziek, dus blijf luisteren.
1: Jan Deben. Loods je door de files. En snel naar huis.
0: Amy Winehouse.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Afslag LVC. En het wordt weer tijd voor de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Laten we eventjes gaan kijken wat er allemaal los is op de wegen hier rondom het land van Kuik. Nou, op de A50 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. Dan nog 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59, daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en Sertogenbosch-West. En de N277, die is afgesloten in beide richtingen, zoals je net al hebt kunnen horen ook, tussen kruising Maasbree en kruising Venlo-Roermond. Er is een ongeluk gebeurd en je kan er dus gewoon helemaal niet door. Dus je mag eventjes een omweg gaan zoeken. Dat is het eigenlijk eventjes. Tot zover.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

is die mooie. Sienna Spyro heb je kunnen beluisteren. From the UK. And Great Expectations, zo heette deze plaat. Goed, zometeen gaan we nog andermaal kijken in de agenda van het land van Kuik. Maar eerst kun je luisteren naar de Golden Earring. Hier in afslag LVC.

0: Mooi hè, The Golden Earring Going to the Run heette deze plaat. Je luistert naar Afslag LVC hier bij Omroep Verkuik. Tot aan de klok van 6 uur nog met zometeen onder andere Billy Ocean nog. Denis en Denise Lepage, oftewel de leden van Lime. Die komen ook nog voorbij in een tribute song die is uitgebracht. Vrij recent is gereleased op Eventy Records, dat hebben we ook nog. En we hebben de Bangles nog voor je, volgens mij ook nog. Dus er komt nog van alles. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan eerst even naar de agenda samen.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op woensdag 14 oktober kun je om 14:30 mee met een rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Tijdens de rondleiding van ongeveer een uur ontdek je onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer, opkamer en slaapkamers. Kinderen zijn welkom en krijgen een speciale opdracht. Het kasteel is helaas niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor kinderwagens. Liefhebbers van satire kunnen op donderdag 15 oktober terecht in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Om 8:30 beginnen Roel en Jos Maaldrink aan hun voorstelling Verbroedering. De broers zijn bekend van hun satirisch programma Plakshot en nemen onder meer democratie, klimaat en kunstmatige intelligentie onder de loep. Het is een avondvullende cabaretvoorstelling met humor en actuele onderwerpen. Kaarten kosten €23,50.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

schuifelen op deze plaat vroeger, ja. The Bangles en Eternal Flame. Een prachtige plaat. Grote nummer 1 het ook destijds, hoorde hier in Afslag LVC inderdaad. Lekkere plaat hoor. Zo, nou, zometeen om 5:30 gaan we naar het streeknieuws en weer en verkeer rondom het land van Kuik. Maar eerst nog even een plaat van Billy Ocean. Nou, het is alweer. Red Light Spells Danger.

0: een tijd dat ze nog wat psychedelische effecten losliet op de stemmen, zeg maar. Dat een beetje facing zat erin, zoals dat dan weer heet in de techniek, zeg maar. Billy Ocean en Red Light Spells Danger. Zometeen Denis en Denise Lepage. En hun nieuwe plaat eigenlijk, of een nieuwe ode aan het welbekende disco-duo eigenlijk. How Do You Feel? Dat zometeen, maar eerst het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Henry Geurts uit Mil heeft de kunstroute 2026 gewonnen met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafse Weg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd met de opening op 2 mei. De gemeente Land van Kuik haalt volgend jaar 8 miljoen euro uit de financiële reserve om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. De politie onderzoekt een grote groep die mogelijk betrokken is bij recente vernielingen en brandstichtingen in de Heeswijkse camping Kuik. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gemeente heeft extra toezicht op BOA's ingesteld, maar spreekt nog niet van een breder probleem. Verdere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Dan kijken we even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A50 heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Verder nog 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan kijken we op de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Os en afrit Nuland. En 3 kilometer langzaam rijden tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. Dan de A73, 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En de N277, ja, daar is de rijbaan in beide richtingen gesloten tussen de kruising Maasbree en de kruising Venlo-Roermond. En dat heeft te maken met het ongeluk wat daar plaatsvond.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's
6: Friday, Friday, Friday, Friday.
4: VIP Dance Classics.

afgelopen vrijdag in VIP Dance Classics. De volledige versie, de 12-inch versie, zoals dat dan heet. Hè? How Do You Feel van Denis en Denise. En dat zijn natuurlijk Denis en Denise Lapage, die we kenden als het befaamde disco-duo Lime uit Canada, om precies te zijn. Ja, inmiddels zijn ze natuurlijk allebei overleden. Denise was het laatste in mei van dit jaar. En daarom was het nu eindelijk ook mogelijk om deze remix, die eigenlijk al zo'n 8 jaar op de plank lag, nou eindelijk uit te gaan brengen. Verkrijgbaar in zwart en lime-kleurig vinyl. Bij eventyrecords.com kan je hem nog eventjes gaan opzoeken als je dat leuk vindt. We gaan nog even naar een dikke dance-hit uit de jaren 90. Dit is Capella, and You Got to Let the Music Move Your Feet. Ja, dat zeker.

0: Dat is natuurlijk en had ik te maken met de populariteit van de film uiteraard. Met dezelfde titel.
1: Ghostbusters!
0: En zo heette die film inderdaad. Ghostbusters. Je hebt geluisterd naar Ray Parker Jr. En er was een hoop gezeik over deze plaat. Want vrij kort daarvoor kwam I Want a New Drug van Huey Lewis en The News uit. En ja, het verhaal gaat toch wel dat deze plaat toch wel behoorlijk is gepikt van de melodielijn. En het ritme uit die plaat van Huey Lewis en The News. En ik geloof dat dat uiteindelijk geschikt is. Maar er is al een hoop juridisch getouwtrek over geweest in die tijd. Goed, we kijken nog een keer naar het verkeer. Op de A50 trap je 6 kilometer. Inmiddels 8 kilometer. Langzaam rijden het verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 3 kilometer langzaam rijden tussen Veghel-Noord en afrit Eerde. Verder nog 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Dan de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit 's-Hertogenbosch-West. Die melding op de N277 van die gesloten rijbaan. Ik zie hem er niet meer bij staan op dit moment, maar ja, ik zou het toch nog eventjes voorzichtig aan doen daar.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Usher op je radio en Love Changes Everything. Ja, dat is vaak wel waar. Als je verliefd bent of als je heel erg veel van iemand houdt, dan ziet de wereld er toch ineens heel anders uit, kunnen we wel zeggen. En als het dan financieel nog een beetje mee zit, hè. Nou, we gaan eens eventjes kijken hoe dat ervoor staat vandaag. De beurs gaan we behandelen met je. De AEX die sloot op 1104,3 punten. We vertrokken van 1114,9. Dat betekent 0,9% in de min, mensen. Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.428 punten, 1,7% in de min, maar liefst. Dan kijken we eventjes naar Amerika. Daar is het ook rood op de borden op dit moment, in ieder geval bij de indices. De S&P 500 staat op dit moment op 7632 punten. Dat is 0,3% in de min. En de Nasdaq staat op 26.771 punten, eveneens 0,3% verlies. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment $4167,75. En voor zilver betaal je $60,52. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog eventjes de crypto. Voor een bitcoin betaal je $84,024. En voor een ethereum $2678.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

dat is toch een beetje verandering van spijs zoet eten, zeg maar. Ik weet niet of u het herkend had, maar dit is de akoestische versie van Down on the Street van Shaq Attack. Lieve vrienden, die hoorde hier in afslag LVC weer eens wat anders, hè? Ja, die kwam van het album Once Upon a Time, The Acoustic Sessions. Dat kwam in 2013, kwam dat uit van deze Shaq Attack. Een band die toch wel met enige regelmaat voorbij komt hier bij Omroep Land van Kuik. Zeker bij ondergetekende, zoals dat heet. Goed, tot zover deze aflevering van afslag LVC, lieve vrienden. Vanavond gaan we nog meer leuke radio voor je presenteren, zoals dat heet. Ja, ik niet, maar dat laten we even over aan collega Henk Sente. Die hoor je namelijk tussen 7 en 9 met zijn rock and blues. Het is tenslotte donderdag, hè, dus dan krijg je de gitaren om je oren. Dat de vellen erbij hangen, dat kan ik je zeggen. Nou, morgenmiddag is er geen afslag LVC, want dan is het vrijdag natuurlijk. En elke vrijdag hebben we tegenwoordig tussen 4 en 6 het Land aan tafel. Het gezellige wekelijkse praatprogramma met Patrick Huisman en Erik Dankbaar. En dat hoor je morgenmiddag dus tussen 4 en 6. Morgenavond ben ik er trouwens nog wel. En dat doen we dan tussen 7 en 9 in de VIP Dance Classics. Die neem ik nog één weekje over van Roger van Bracht. Nou, ik wens je voor nu een fijne avond. Eet smakelijk en rij voorzichtig als je nog naar huis moet. En veel plezier met mijn laatste plaat. Was ook een hele grote nummer 1 dit jaar. Grote hits, anders hoor je ze niet hier op de radio. Hey, dit is Vocal Sharky en The Good Heart. Ja, daar moet je maar zuinig op zijn. Een goed hart. Niet te veel vet. Niet te veel suiker. Eet smakelijk. En misschien wel tot morgen. I hear a lot of stories, I suppose they could.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog ruim 150 kilometer file. Het verkeer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heeft nu het meeste vertraging. Bij afrit Maastricht Airport is het op onthoud 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef 20 minuten op onthoud. Op de N267 van Drunen naar Andel doe je er bij Wijk en Aalburg ook bijna 20 minuten langer over. En ook staat er nog file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 7 kilometer file en dat kost je 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verdeliet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik haalt volgend jaar 8 miljoen euro uit de financiële reserve om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. Henry Geurts uit Mil heeft de kunstroute 2026 gewonnen met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafseweg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd, met de opening op 2 mei. De politie onderzoekt een grote groep die mogelijk betrokken is bij recente vernielingen en brandstichtingen in de Heeswijkse camping Kuik. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gemeente heeft extra toezicht door BOA's ingesteld, maar spreekt nog niet van een breder probleem. Verdere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bijvallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: We hebben Nicole Nijenhuis aan de telefoon van MAV 81. Een doordeweekse wedstrijd op dinsdagavond tegen de landskampioen, hè, Kwiek. Een uitwedstrijd ook nog, dus dat was ook nog eens haasten.
1: Ja, zeker. Iedereen moest snel na het werken. Hup, door in de bus richting Raalte. Dus je merkt wel dat ze anders de wedstrijd ingaan als gewoon op een lekker zaterdag waar je de hele dag gewoon je kan voorbereiden. Maar alsnog moet je er staan.
0: Ja, hoe ga je zo'n wedstrijd dan in?
1: Ja, je weet natuurlijk dat we wel echt titelkandidaat zijn. Dat het gewoon echt een hele leuke ploeg is. Ook echt om tegen te handballen. We gaan de wedstrijd in met... We gaan stunten, we gaan het gewoon proberen. Anders sta je natuurlijk al 1-0 achter. Ja, dan zie je toch wel het verschil tussen Kwiek en ons. We spelen toch net slimmere ballen. Toch een paar keer net dat ene paasje doorspelen. Die ruimte creëren waar wij het soms wel zien. Maar net als een stukje tekort komen... dan laten ze wel zien waarom ze bovenaan horen.
0: Tweede gedeelte van die eerste helft wordt niet heel veel gescoord door beide teams niet. Hoe komt dat dan?
1: Nee, klopt. Ja, bij ons is het, we creëren de kansen, maken ze eigenlijk te weinig af. Dat zie je ook echt op de score. We gaan er rust in met, 6 doelpunten. Dat is gewoon eigenlijk te weinig. Ondanks dat het een beetje getekend is hoe we de eerste helft spelen. Maar ondanks dat weten we eigenlijk ook wel goed terug te halen eigenlijk. Want zo vaak hebben we ook niet gescoord. Dus ja, dat laat wel zien dat we het goed doen. Maar ja, de score, het betekent al wel een beetje.
0: En dan die tweede helft. Ben je dan ook al een beetje bezig met de wedstrijd van zaterdag? Ja, je staat dan achter. Laten we niet te gek doen.
1: Nou, we zijn er eigenlijk juist. We gaan nu gewoon proberen. Je staat al achter. Je hebt nog 10 minuten te spelen. We hebben niks met te verliezen. Dus gewoon de afspraken spelen, net dat balletje extra doorleggen. Dat is eigenlijk dan de opdracht die we meekrijgen met ga gewoon je acties aan en let niet te veel op de stand. En richt je gewoon op zaterdag, want dan moet je dan staan.
0: Want komende zaterdag de concurrent, hè? Westlandia, komt bij jullie op bezoek.
1: Ja, zeker. Dus die moeten we gewoon winnen. Dan moeten we er echt staan. We hebben nu een paar wedstrijden gehad waar we ons konden voorbereiden. En dan is Westlandia wel echt een directe concurrent.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichter bij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroep
4: LVC.nl. Dit is het nieuws. Goedenavond. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gerto Stindi heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oost-Indi zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
10: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis

0: internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maros Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Gray gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optieketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Anders verkocht het tot nu toe beperkte aantallen van. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
11: Terug naar die goede oude tijd.
12: Met Henk en Sandra.

0: Keken we naar het schaap met de vijf poten. Zeg eens A.
1: Of goede tijden, slechte tijden. In de jaren 60 kwamen de Beatles naar Nederland.
0: En hier zijn Henk en Sandra.
1: En zij nemen je mee terug in de tijd naar het jaar
2: 1973. We zijn er nog steeds mee bezig en we hebben nog een hele reeks gegaan. Als ik het goed heb met Sandra, gaan we tot ongeveer half december, bijna net voor de kerst. Hebben we een hele 1973 gehad. Dus dan hebben we in het nieuwe jaar gaan we naar 1974. Maar dat zijn de zorgen voor dan. We hebben gehoord direct de Jambalaya on the Bayou van de Blue Ridge Rangers. En dat was John Fogerty. Hij heeft dat een beetje omgedraaid. Want in 1952 zong Williams, Hank Williams, niet Hank Ernst, maar Hank Williams, die zong het al en dat bereikte toen de 16e positie in de USA Top 100. Wat hebben we vanavond? We hebben de Buffoons, die komen er direct aan. Colin Blunstone, Donna Hightower en George Baker, Jackson 5. En ja, alle reden om te blijven luisteren. We gaan nu naar My Girl Donna en dat is van de Buffoons.

De Buffoons, een Nederlandse band was dat. En de naam heeft wel eigenlijk een hele grappige beduiding. Want het betekent eigenlijk een clownachtige, een potzielig persoon. Een clown, een grappenmaker, een paljas, een nar. Daar staat het eigenlijk voor. Hoe bedenken ze het? En dit is een hele mooie van Colin Blunstone. I Want Some More.

0: mooiste verhalen. Achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal. Met Henk en Sandra.
1: De plaat en zijn verhaal is vandaag Marie-Jean van George Baker Selection. Marie-Jean verscheen eind 1972 als single van de George Baker Selection. Het nummer is geschreven door Hans Bouwens, oftewel George Baker, die het nummer ook produceerde. In Nederland verscheen de single op het label Negrum. Er bestaan zelfs twee Nederlandse uitvoeringen van de single. Eentje met Marianne als B-kant en eentje met Halleluja. Het werd een behoorlijke hit. Marie-Jean kwam in december 1972 de Nederlandse top 40 binnen, bereikte nummer 9 en stond 10 weken genoteerd. Het lied zelf is een romantisch afscheidsverhaal. De verteller moet Marie-Jean verlaten, maar belooft in de zomer terug te komen. Dan zullen ze weer samen zijn en een huis op de heuvel bouwen. Er zit nog een belangrijk detail in het verhaal. Marie-Jean is zwanger en hij belooft terug te zijn voordat zijn kindje geboren wordt. De George Baker Selection zat op dat moment midden in de succesvolle periode. Kort voor Marie-Jean hadden ze in 1972 met I'm On My Way zelfs de tweede plaats in de top 40 bereikt. En een paar jaar later, daar komen we nog op, zou natuurlijk Paloma Blanca hun enorme internationale hit worden. Dus hier nog één keer Marie-Jean van de George Baker Selection.

Donna Hightower met This World Today is a Mess. Lekkere oude platen uit 1973. En dit is er ook eentje van. Doctor, My Eyes, de Jackson 5.

Ja, het is je zeker niet ontgaan. De stem van Michael Jackson, die kon je horen. Hij was toen nog zo'n kleine manneke, als ik het zo mag zeggen. Maar ze hadden wel een hele grote hit met die Jackson 5. En daarna is hij solo gegaan. En ja, je weet het allemaal wel, er is genoeg over geschreven en te lezen. En ik denk dat er geen dag is op de hele wereld dat er 100 of 200 platen van hem gedraaid worden. Welk het is, maar je hoeft maar een radiozender op te zetten en je hoort op een dag, hoor je altijd weer Michael Jackson voorbij komen. De volgende is Kenny Loggins. En ik weet niet of jullie die allemaal herkennen, maar hij heeft vroeger samen gezongen met Messina. En daar gaan we deze keer ook een plaat van draaien. Hij is solo gegaan in de jaren 70 en hij had behoorlijk wat hitjes. Voor onder andere Footloose Finger, en film was dat. En dan had hij er nog eentje en dat was Danger Zone. En wij gaan draaien My Music. Yeah.

0: Een lekker vlot nummertje.
1: Nederland bouwde op naar de oorlog.
2: De DAF werd geopend.
1: In Duitsland werd de Berlijnse muur gebouwd.
2: Vanuit Amerika kwam de rock'n'roll naar Nederland.
1: John F. Kennedy werd vermoord.
2: Hier zijn Henk en Sandra met de hoogtepunten uit het nieuws van het jaar
0: 1973, als ik het zo mag zeggen. Want dat is het jaar waar we mee bezig zijn. Tot en met eind december. Voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben.

0: We hebben dit programma. Het kan, want we zijn nog maar pas bezig. Nee, ik denk 2 jaar of zo. Maar het kan toch, want als u op dinsdagavond moest werken of zo, dan zou het gemist kunnen hebben. Maar deze keer is het nieuws om 7:30 van mij. En ik ga deze keer over woningbouw. Als ik toch zie wat er allemaal gebouwd wordt in Nederland. En ik vroeg me dan af, en dan zeker in het land van Kuiken, als je een Boksmeer of een Kuik. En graven weet ik eigenlijk niet zo goed, maar niet als scharen wel. Dan denk ik van, er is toch behoorlijk wat gebouwd altijd. Ik wil wel eens weten hoe het vroeger is. En meestal kom je wel een item tegen wat daarover gaat. Dan heb ik deze keer ook gevonden. Deze keer gaat het over Zoetermeer, de snelst groeiende stad toen.
1: Zo zag omstreeks 1910 het centrum van Zoetermeer eruit. Een smalle, gezellige dorpsstraat met lage huisjes. Iets van die sfeer is er vandaag nog terug te vinden, doordat in de laatste jaren tal van oude panden gerestaureerd zijn. Markant punt in de dorpskern is de hervormde kerk. Maar die valt steeds minder op door het snel veranderende silhouet van Zoetermeer, dat in recordtempo bezig is zich te ontwikkelen tot een stad waar in 1981 100.000 mensen zullen wonen. 1 blikseminslag in de antenne van het centraal antennesysteem en heel Zoetermeer zit zonder televisie. Want alle huizen, zowel hoog als laagbouw, zijn op dit systeem aangesloten. In totaal zullen er 25.000 woningen verrijzen, die vooral bestemd zijn voor mensen die in Den Haag werken. De stad wordt opgebouwd uit 4 woongebieden rond een stadcentrum, waarin alle stedelijke voorzieningen zullen worden ondergebracht. Het is duidelijk dat voor deze enorme expansie bestaande situaties hebben moeten wijken.
2: Hier stonden 2 huizen, die zijn weg. Er woonden ook gewoon particuliere mensen. Er stond daar ook een mooi verbouwd huis in de laag, die is ook weg. Nou, de grijper, op een gegeven moment kwam de grijper en die nam alles mee.
1: Behalve veel jonge gezinnen zijn ook sommige ouderen hier graag naartoe gekomen.
3: Een 2-kamerwoning, bejaardenwoning. Dat hebben ze in Den Haag niet kunnen geven en Zoetermeer wel.
1: De nieuwbouw van Zoetermeer biedt architecten de ruimte voor experimenten, zoals deze kasbah-woningen. Ondanks de inspraak die de nieuwe bewoners bij tal van zaken hebben, blijft er toch nog wel wat te wensen over.
2: Ik vind het hier nog weinig om te zeggen te winkelen of iets dergelijks. Dit is het enigste eigenlijk wat je hebt. Leuk wel, maar erg klein.
1: Uniek zijn de tuinen die zijn aangelegd op de daken van garages, waarin voor meer dan 600 auto's een parkeerplaats is. Deze enorme tuinen, die de omwonenden vrij kunnen gebruiken, zijn een originele vorm van groenvoorziening in deze snelst groeiende gemeente van ons land.
4: Wij hebben ook nog fietsen. En een daktuin, daar kan je wel spelen. Met een hele groot zwembadje zo laag. Kan je heel leuk spelen.
2: Nou, in de toekomst vind ik het hier de groenstrook en het groen wat ze allemaal aanleggen heel erg mooi. Het zal ook in de toekomst wel mooi worden, maar ja, er zal wel 1 jaar of 5 overheen gaan in mijn kamer.
0: Ja, ik zie hier ook beelden bij. Ik zie er ook beelden bij en als je dan kijkt, dan zie je bijna geen auto's. Dat is nu al veranderd. Dus turn your radio on, Long Term Early en de Shakers.

De frontman was Arnie Treffers. Eigenlijk zijn bandnaam is Long Tall Ernie and the Shakers. En ze komen uit Arnhem. Ze zijn opgericht in 1967. En ze hadden hits zoals deze. Turn Your Radio On, Do You Remember en Big Fat Mama. En Golden Years of Rock'n'Roll. En die zult u nog wel kennen. Dus die komt u wel tegen in 1977 volgens mij. Dus dat betekent dat we nog een jaar of vijf verder zijn dan. Dus dan, dan klinkt het aardig. Shiftless, Shady, Jealous, Kind of People. En dan zingen de OG's.

0: De OG's zongen dat lied. Het is gewoon prachtig om te horen. Shirtless, steady, jealous, kind of people. Het was een van de mensen die een grote hit had. We krijgen direct een lied van een Eurovisie Songfestival zangeres uit België. En staat hier Annemarie de Witte, Franse zangeres, maar is voor mij een Belgische. Het is in ieder geval dan vooruitgekomen in 1983. Maar we gaan luisteren direct naar Tu te reconnaîtrais.
1: Terug naar die goede oude tijd.
2: Met Henk en Sandia.

0: Nou, het is ook wel terecht, vind ik, dat zij het lied gewoon heeft doen.
1: Ah, hallo, met oma.
2: Behoefte aan die ene tip van oma?
3: Of misschien een beetje wijsheid of een wondermiddel?
2: Dit is Oma Weet Raad.
3: Met Henk en Sandria.
1: Ja, joh.

0: water. Want warmte maakt kauwgom juist weer zacht en plakkerig. En dan werk je hem alleen maar verder de stof in. Precies het tegenovergestelde van wat je wilt. Blijf dan na het verwijderen nog een vettig of plakkerig plekje achter. Behandel dat dan eerst met een beetje vloeibaar wasmiddel voordat het kledingstuk de wasmachine ingaat. En bij kwetsbare stoffen natuurlijk eerst even voorzichtig testen. Dus de volgende keer dat iemand met kauwgom aan zijn broek thuis komt, niet mopperen, niet peuteren en vooral niet meteen wassen, maar gewoon eerst de vriezer in.
1: Ik ben er een beetje van verschrokken. Het ging niet helemaal lekker volgens mij. Maar soms heb je dat. Maar er is niks aan de hand. Maar we hebben nog altijd Alice Cooper en zijn Hello of Flies.

Bob Dylan met zijn Knock Knock on Heaven's Door. Ja, en langzaam gaan we dan weer richting het einde van dit programma. En dan betekent dat we er volgende week weer zijn. En dan laat ik oma het nog wel een keer opnieuw vertellen hoe het zit met de kogem in het vestje. Want dat ging voor mij niet helemaal lekker. Dat heb je ooit, dat kan ooit gebeuren. Maar het zij zo. Dan heb ik nog eigenlijk niet veel meer te vertellen. Wat ik wel wil vertellen, dat is dat er natuurlijk diverse programma's bij Omroep Plant van Kuik zijn. En die kunt u altijd nog op de radiozender, de app Omroep Plant van Kuik vinden. En dan heb ik zelf natuurlijk ook nog diverse programma's. Maar laten we eerst stellen, morgen vroeg, dan hebben we een opname van het programma Welzijn Ouderen Land van Kuik. En deze keer hebben wij de directeur van Omroep Land van Kuik. Dan gaan we daar eens vragen hoe hij het momenteel beleeft bij de omroep. Hij is bijna 2 jaar bezig, dus er zal hem wat nodige energie al gevraagd hebben. Maar we hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Tenminste, dat interview. Dan kunt u dan naluisteren op zondagmiddag 5 uur. En op dinsdagavond op 7 uur. En dan dinsdagavond na 8 uur. Dan ben ik er met Gouwe Ouwe. En s'avonds met Hollands Glory om 9 uur. Dus van 8 tot 10 ben ik ook te horen. Dan hebben we natuurlijk nog elke donderdagavond. Dan zijn we er. We hebben ook nog elke donderdagavond voor ons programma is Henk Senderer. Ook nog eens een keer met zijn blues en rock programma. Mr. Money Plays the Blues. En dan hebben we natuurlijk onze collega's die tussen 6 en 7 en overdag draaien. Het is een radio die vol activiteit is. We gaan nog even luisteren of er iets moois is betreft de hits en classics. Want dat is ook altijd wel leuk om te horen. Oh ja, dat vind ik ook wel een mooie. Doen we die gewoon even. Klein stukje. Forever and ever. Demus.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Volgende week woensdag praat het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maros Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
3: Land van Kuik, dichterbij.

De Australische indie popband Shepherd neemt je mee op pad. In hun nieuwe heerlijke single Night Drive bezingen ze de ultieme vrijheid van laat op de avond rondrijden met de ramen open op weg naar het onbekende met de beste muziek aan. Een energieke, aanstekelijke track die je direct het gevoel geeft dat de nacht van jou is.

Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en drie ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijs te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Bijna je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De gemeente Land van Kuik haalt volgend jaar 8 miljoen euro uit de financiële reserve om een begrotingstekort op te vangen. Zonder aanvullende maatregelen loopt het tekort vanaf 2028 op tot bijna 19 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 5 november en verdere keuzes zijn noodzakelijk. Henry Geurts uit Mil heeft de kunstroute 2026 gewonnen met zijn kunstwerk Men Build the World, Women Make it Colorful. Bezoekers konden stemmen op hun favoriete kunstwerk. Geurts laat zijn werk voorlopig staan aan de Graafse Weg. In 2027 wordt er opnieuw een kunstroute georganiseerd, met de opening op 2 mei. De politie onderzoekt een grote groep die mogelijk betrokken is bij recente vernielingen en brandstichtingen in de Heeswijkse kamp in Kuik. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gemeente heeft extra toezicht door BOA's ingesteld, maar spreekt nog niet van een breder probleem. Verdere maatregelen zijn voorlopig niet aan de orde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's
5: Friday, Friday, Friday, Friday.
3: VIP Dance Classics.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machetes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De avondclub.
1: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen.

Tom van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Dit is het nieuws. Goedenacht. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog.